Welkom dan hier ten paleize, waar een hoogst ongebruikelijk concours begint. De prins zoekt een stem, ja, de keus is aan hem. En de kroon is de prijs voor wie wint. Deze 6 prinsessen beschikken over de meest welluidende stemmen van gans het land. Vanavond zal een van hen de kroon in ontvangst nemen en koningin worden. Uw aandacht voor de K-factor.